0: Eno malaperis.
1: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Worship the golden calf.
3: Das goldene Kalb anbeten.
4: Adorer le veau d'or.
5: Het gouden kalf aanbidden.
6: Uctievať zlaté tela.
7: La fraseologia minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas
3: Russ,
8: Johannes,
9: Guillaume,
10: Heidi,
11: kai Eva.